0: bijzonder goede middag en avond.
1: Goedemorgen ook
0: de amateur luisteraar. Je bent er even verbonden met de bedrijfsverzamelgebouw Lottesmurf, de moderne ingerichte studio. Waar weer eventjes een uurtje puur beste regio content en de BG-show wordt geprepareerd. Selectie. We hebben weer de hele middag kaartjes zitten uitzoeken hier zo in het BG-show presentatie team en de regio content team. Vele middag alles even weer op de grond gelegd en die er wel in, die er niet in, die misschien een longlist en dan een shortlist en uiteindelijk zijn we tot deze selectie gekomen. De komende uur hier even op de autodijen wordt even neergelegd. De presentatie, de techniek, de samenstelling, de webcare, alles wordt weer gedaan door het Regio Content Music DJ Team. En dit alles wordt even gefinancierd, tenminste een gedeeltelijk, want het gaat om sponsorgeld van de sympathieke en de BG-service. Buurbestukje-service. Ook deze weekend weer actief met diverse verhuizingen en andere diensten. En volgend weekend weer een citytrip. Sorry, citybreak. Dat is allemaal in het pakket van de BG-service. Dit allemaal tegen tarieven die jou eventjes versteld doen staan. Concurrerende prijzen. Instaptarieven eigenlijk. Voor ieder toegankelijk. En ik hoop even dat de ontvangst prima is, amateur, en de kantjes nagenoeg zijn. Dus we gaan even het ronde voor iedereen die is afgestemd. Niemand uitgezonderd. Sorry, dat zo noemde even.

0: I'm gonna do it. Maar het is weer eventjes afgelopen ook bij de BG Show. Voor deze week. Dat moet ergens begin juni 2026 zijn. Even kijken hoor. Amateur, bedankt even voor het luisteren alvast. En even snel de kantjes even bij langs. We begonnen even met Wim Dekker, instrumentaal. Een dag uit duizend dromen. En dan was het even van Frans Bauer. En dan was het even Ali Goeree. Met een boeketje rode rozen. Dan was het even de Midnight Specials met Baby Darling. Dan was het even de Blue Set. Kantje heette Werkeloos. Dan was het even Bob Rocky. Uit de regio Vlaanderen, dacht ik eventjes. Met veel beloven en weinig geven. Dan was het even Good Old One For You. Met de blauwe bal. En dan even de Stemmingsmakers. Met Droogje Tranen. En dan was het even treden van het 155-jarig bestaan van Zwarte Meer in de Paradise Buurt met het kantje Zwarte Meer. En dan was het even de Green Door All-Stars. Dat is een heel mooie ding is dat. Dat is, komt even daar uit Benin, een beetje West-Afrika, een beetje die hoek zeg maar, met een regio dan heen, met La Guida. Ja, heel mooi. En dan was het even de Ork Judy Band. Met groet aan Paco Rabani, Audi RS7. Er werd even zijn nieuwe Audi, zijn nieuwe auto werd even ingewijd. En dan was het even, sorry, dan was het even Nicolai Guta. Dat is Nicolai Guta, dat vind ik echt heel erg goed uit de regio Roemenië. En het waren even wat klaagliederen ter nagedachtenis aan Seba. Voor mij was het een beetje een boef. Maar goed, het was heel mooi. En dan waren het even Homie en Emmy met Tussen het Riet. Dan waren het even de Stemmingmakers met het Eldorado Team Lied. Locatie Veenhoord. De Stemmingmakers met het Eldorado Team Lied. En dan was even Duo Bernmar. Duo Bernmar, Berend van der Schelling en Marco van Drenthe met Firma Andorra. Sorry, Firma Andorra vanuit Terraal. En dan was het even Dweilen, Jan Boezeroen met Als de Rempels in jouw voorhoofd konden praten. En we luisteren nu even naar Fred Roodveld. Kantje heet Intercity. Het is afgelopen.
1: Dag hoor.
2: There are different explanations as to where male art comes from. One of them is an art world explanation. And that one tends to emphasize things like conceptual art, Fluxus, people like Ray Johnson, people who are artists using the medium of the postal system to make art and to create artistic situations. Another stream of explanation for where male art comes from is in terms of popular culture and the fact that people decorate envelopes and make pieces of creative work that gets sent through the mails either as part of a letter or as a separate entity. And if you trace this back, I happen to be curating a Wobbly art show, Wobbly being Industrial Workers of the World, and noticed that there were a couple of postal cards in that show from Joe Hill, who's, you know, a very famous Wobbly organizer and songwriter. And so these were dated 1914, 1917, early pieces that were sent out through the mails to friends. Since then, there have been a number of ways in which male art has manifested itself. Aside from the individual character.

Ja, dat waren Ratos de Porão uit Brazilië. Nou podemos falar, we kunnen niet praten. 1982 van de sub-verzamel-LP, die afgezaagde Braziliaanse verzamel-LP die je al lang kent. Maar toch, deze hadden we nog op de een of andere manier niet gehad. Het was natuurlijk ook militaire dictatuur in Brazilië. Nog tot 86. En O Homem da Motocicleta. Erasmo Carlos zat daarvoor. 1966 van zijn LP. Ook met die dictatuur trouwens. Maar het was het nog minder erg, schijnt. Mensenrechten-wise. Dus dat. En je voelt je goed. Je kunt niet alle meisjes kussen. Is de titel van het volgende liedje. Dik en Dop. D-O-B. Dus zeg maar ook bekend als Dik en Bob. Maar hij heet echt gewoon Dop met een D. En André Dikke en Dop Dikke. Ze zaten met nog een zootje in de Dyke Brothers. En nog daarvoor heette ze. Dordrecht kwamen ze ook nog. En de Dobson. Dixon Brothers. Ja, uit Dordrecht. Deed een soort country muziek, ben ik achtergekomen. Maar dit is echt zo'n typisch 1969. Een beetje risqué, oh la la. Een liedje. Over kussen. En omdat kussen een belangrijke rol speelt hier bij het programma Patapou Action. Maar meestal zijn het vrouwen die de kussen zeg maar ontvangen en daar dan door beïnvloed raken. Gaat het hier over iemand die alle meisjes heeft willen kussen en dat dan niet meer doet? En eigenlijk begrijp ik het ook niet helemaal. Maar goed, Dik en Dop hier. 1969. Je kunt niet alle meisjes kussen. Patapou Action. Oh, alleen zie ik dat Ratos de Porão, nou Podemos Falar, 1982, duurde maar 49 seconden. En daarom wordt hij nu herhaald. Patapou Action.

0: Pikantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Servers.
1: BG Servers.
0: BG Servers. Servers BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show Regio Content Music Team.

0: Goeiedag, luisteraar. Het is een de BG zender. BG Show via de zender Worm Amateur. Even een stijf uurtje regio content weer even voor de kiezen. Tot een uurtje of 7 uur, hè? Luister maar even zelf mee aan die kant. Ik hoop even dat de kantjes naar genoegen zijn en de ontvangst prima is. Kantjes worden wederom aangeboden door de BG-service. Uitstekend stukje service hier in de jachthaven staat. Probeer het eens uit, zou ik zeggen. Gewoon even een service uitproberen bij de BG-service. Dan gaan we nou even luisteren met elkaar naar een stijf uurtje puur beste regio-content. Zorgvuldig bij elkaar geschraapt door het BG-show, het de BG-show, regio-content, music, DJ-team. En de kantjes gaan even te ronden voor iedereen die afgestemd is. Er zijn niemand uitgezonderd. Daar gaan de kantjes voor de ronde. Eventjes daar en daar. Dus luister maar even gezellig mee, hè?
1: Noem.

0: Ja, de amateur in de luisteraar, het is weer even uit met de pret afgelopen. We schijnen ermee uit, we gaan de band verlaten. Maar eerst eventjes de kantjes even bij langs, hier even op de BG-show. We begonnen even met Malik Samo met een instrumental, namelijk Bingo. Er was even Nicolai Kuta uit Timișoara, Roemenië, locatie Timișoara. Ik ben er nog geweest met de Lady Eun. En het kantje, dat was even presentaren, dus dan stelde hij even iedereen voor die mee had gewerkt aan zijn cd'tje en cassettebandje. Er was even BG The Messenger met Crackhead. Er was even Bokudro, locatie Tarwewijk. In de jachthaven staat een locatie met WO. Het kantje is net uit, was net gisteren uitgebracht. Er was Steven uit de regio België, Sonja, met Voor mij alleen. Er was Steven uit de locatie Weird, de zangeres zonder naam met Ballade van de Rijke Kerkganger. Er was Steven uit locatie 072, Ali 072 met Ja, Sina, Futuring, Moitje Jack. En dan was Steven een slotkoers, gospelteam uit de locatie Vroomshoop met Al is één ook de poort. Dan was Steven Euroturo. Of zo, kantje heette Euroturo. Oh nee, kantje was van Euroturo, kantje heette Music. Futuring, Miele, met Def. Dan was Steven Enzo uit de regio België. En dan was kantje heette Werk. En dan was Steven Eva met kantje Ik wil bij jou zijn. Dan waren de Teddy Boys. Met Veegje Tranenweg, O Signorita. Dat was even die dubbel, locatie Vlissingen met Ben je dom. Dat was even Jos Wuits met Sibi Zender Regenboog. Dat was even Tony Light met Waar ben je nu? Dat was even Tima en de Music Boss met Ik heb me weer vergist. Dan was nog even de Blue Light met Rosalie. En dan was het hier net nog even Fred Roodveld met Sputnik. Nou, dat was het alweer. Volgende week weer de tour. Inshallah.
1: Dat hoort.

Je ligt weer naakt op het dak. En je luistert naar Paddepoel Action. Action. Het radioprogramma voor de snop. Action. Het programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action. Voor gekke mensen. Voor mooie mensen. Voor bijzondere mensen. Ja, want Paddepoel Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met gezelligheid. Leuke spulletjes. Kleren uit een vintage winkel. Samen met je vrienden latte, of hoe heet die dingen? Matcha drinken. En wat niet al. Maar dat is allemaal niet dus. Hè? Er is muziek. Muziek is hier bij Paddepoel Action. Action. Brazilië, 1969. Ronnie Von. Onji Foy.

Nutid heette dat. En dat betekent cadeau in het Zweeds kennelijk. Opgenomen in april 1982 door Anticimex natuurlijk. Anticimex, Nutid. April 1982. En daarvoor Onji Foy. Is een cover van een Amerikaans nummer, heel stom. Waarvan de intro ook met een echte synthesizer is. Terwijl dit is volgens mij orgel met fuzz. Hè, altijd beter. En de tekst is ook verschrikkelijk in het Engels. Dus gewoon niets van aantrekken. Ronnie Vaughn van hun 1969 LP. De tweede LP die in 1969 uitkwam. Die eerste is natuurlijk die fantastische, zeg maar de 1968 LP. Die toch uitkwam in het begin 1969. Maar goed, die hebben we helemaal afgekloven aan alle kanten hier bij dit programma Patapoe Action. En deze, Onji Foy, hebben we een cover van laten horen uit 2006 van Videodrome. Van de Tribute to Ronnie Vaughn. Twee cd's. Dat is het dus. Onji Foy. Waar is het, betekent dat. Dan gaan we nu over naar de vrede. Liedjes over vrede. Bijvoorbeeld Laat het altijd vrede zijn van Marietje, weet je misschien nog wel. Hier hebben we Ingrid. Op een dag. Dit is natuurlijk ook weer een meisje van ongeveer 10. Want kinderen die zingen over vrede, dat is leuk. En ze moeten vooral niet, ze moeten vooral heel onschuldig zijn. Volwassen mensen met dit soort teksten gaan natuurlijk niet. Dus ten eerste, ze wil vrede op de wereld. Geen ruzie meer. Er moet worden gezoend. Zoenen. Dus zoenen en vrede. Ja, ja, natuurlijk. En ook de ruimte voor de natuur vraagt ze om. Maar goed, dit soort. Wordt natuurlijk ook naïef gedacht, dit soort teksten. Dus daar moet inderdaad een meisje van 10 dat dan zingen. Ingrid heeft later ook nog meer. En overigens, het is ook nog een cover. Op een dag is 1, 2, 3 van Raffaella Carrà. Je weet toch? 1, 2, 3. En de Tite van Ma. Dat was altijd wat wij dan erbij zongen. Dat is natuurlijk heel erg, want het is met Tite. Dus dat moet je dan niet zeggen. Ingrid is onschuldig. Die heeft daar niks mee te maken. Op een dag, 1986. Ingrid. Oh, alleen zie ik dat Anticimex, Nutid, uit april 1982, duurt maar 57 seconden. En daarom komt hij nu nog een keer. Patapoe Action.